0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam is vannacht een grote brand uitgebroken na een explosie in een flatgebouw. Die explosie vond plaats in een bijgebouw onder die flat. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Volgens de hulpdiensten zijn er mogelijk meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden elders opgevangen. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Oekraïne waarschuwt inwoners van de door Rusland bezette gebieden in de regio's Zaporizhia en Cherson om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger voert de aanvallen in die regio op en daardoor neemt het gevaar voor burgers toe. De Oekraïnse gouverneur van de regio zegt dat er aanvallen gepland worden op de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Oekraïne slaagt er ook steeds beter in om de Russen klappen toe te dienen. Zo worden er regelmatig Russische brandstofvoorraden geraakt. En ook een aantal belangrijke bruggen naar de Krim zijn beschadigd. De marine van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan de actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord één van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingsmatch gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Het was een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Over een uur begint de volgende wedstrijd al. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en 13 graden wordt het vannacht. Straks begint de dag bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan wel wat droger vanaf het westen en maximaal gaan overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: tussen 4 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er veel te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
1: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan die actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde dan weer gisterenavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president Trump sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was een bewogen wedstrijd waarin 3 rode kaarten werden getrokken, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, Hugo Broos. Hij vond dat zijn ploeg eigenlijk wel opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch heeft verloren.
2: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: En nu is het alweer tijd voor de tweede wedstrijd van het WK. Zuid-Korea tegen Tsjechië is dat. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minima rond 13 graden de komende uren. De dag begint dan bewolkt met vaak regen. En in de loop van de namiddag wordt het wel wat droger vanaf het westen. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoopman.
5: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk op gang getrokken in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En het was Mexico die won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met de 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
1: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: Intussen is al een tweede wedstrijd aan de gang. Die gaat tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Na de eerste helft is het nog altijd 0-0. In het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl dat nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, wil met de snellere asielprocedure naar een strenger asielbeleid. Ze wil duidelijk maken dat het geen zin heeft om naar ons land te komen om alleen maar puur economische redenen. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat, die belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en gas, is weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat het rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De kinderen van 11 en 12 kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur Sjoerd Sandersen is geschokt.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Later wordt het droger. Maximum temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het wereldkampioenschap voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen Mexico, ondanks een paar domme fouten.
1: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
0: Intussen is al een tweede wedstrijd afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Die wedstrijd is geëindigd op 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Zij zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar ze is weer volledig gesloten, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat zo'n akkoord rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen in de namiddag. Mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Toon. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 40 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval met 2 vrachtwagens op de midden- en de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. En er staat een defect voertuig op de E313 richting Lumme in Ranst op de rechterrijstrook.
4: Radio BNE.
3: Een fijne vrijdagmorgen. De deur van het weekend staat al op een kiertje. En wij gaan die laatste loodjes lichter maken met toffe platen. Jij bent welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Esther Phillips met gekreun erbij. Ze is maar 48 geworden. Drugs en alcohol deden haar de das om. Wel een leuk liedje, hè? What a difference a day makes. 12 juni zijn we vandaag. Hoe ziet jouw vrijdag eruit? Ik lees het wel. En graag in een berichtje. Stuur maar door via het Radio Benenkanaal op VRT Max. En gebruik daarvoor de reageerknop. Yeah.

En ineens was hij daar, hè? De Vlaamse Elvis Presley, Helmut Lotti. In de zomer van 1989 schoot zijn carrière uit de startblokken. Het is 12 minuten over 6. Goedemorgen.

UB40 over de in hun ogen perfecte bestemming om tot rust te komen. Jamaica, ik ben daar nog nooit geweest. Als jij er ook zo vol van bent of net niet, dan lees ik dat graag.

Casey en de Sunshine Band. Moeder Natuur maakt het onze weerman niet gemakkelijk, hè. Het warmere weer wordt wat uitgesteld, maar staat wel nog op de kaarten. Dus ja, volgende week ziet er best oké uit. Het weekend wordt een beetje de overgang, denk ik. Maar ik ben geen weerman. David gooit zijn kaarten rond 7:15 op tafel. En Eddie Plateeuw uit Brederen, die hoopt op droog weer. Zeker morgen, want dan treedt hij met zijn dansgroep op in openlucht.

Deze week haalde Madonna weer eens de wereldpers en ze weet perfect hoe ze dat moet doen, hè. In haar nieuwe videoclip Confessions 2 kruipt de 67-jarige Queen of Pop op een jongere man ergens in een toilet. Die clip duurt bijna 14 minuten. Het is een mix van de eerste 6 nummers die op haar nieuwe plaat Confessions 2 zullen staan. Het is 7 minuten voor 6:30.

0: Rolls. En daarvoor een van de meest herkenbare vrouwenstemmen die we hebben in Vlaanderen. Die van Lilian St-Pierre. Het is 6:30.
1: Radio BNE klaar wakker. Radio BNE. Herbert Verhagen.

Inderdaad, wilt u eraan. Het wordt volgende week nog mooier met de Radio Bene Gouden Idolen 500. Stemmen doe je op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En ook deze man is voor mij, net als Tura, een gouden idool. Polanka. Ja.

Paul Anka, ik hoop dat hij veel stemmen krijgt voor de Radio Benin Gouden Idolen 500, die hier maandagochtend om 9 uur begint. Hoe kan je stemmen? Het is simpel. Op het Radio Benin kanaal van VRT Max. Daar is het de bedoeling dat je jouw persoonlijke top 3 kenbaar maakt. Wie zijn jouw gouden idolen? Meestemmen wil zeggen dat je kans maakt op een interessant cadeau, een DAB Plus radio. Zo.

0: Aurélie van Rompuy uit Wolgem. 12 jaar geleden maakte ze indruk in The Voice. Magda van Lathem uit Blankenberge heeft ondertussen voor haar gouden idolen gestemd. Het zijn deze drie, Julio Iglesias, Barry White en Demis Roussos. Wauw. Dit is minder wauw. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een uur tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Komt door een ongeval met 2 vrachtwagens op de midden- en de rechterrijstrook. Maak er zeker een reddingstrook. Door omrijders verlies je 10 minuten op de A12 richting Bergen op Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. File rijdt ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 40 minuten. En op de A12 in Puurs file door een ongeval. Miserie ook op de buitenring rond Brussel in de Tervuren Vierarmen-tunnel. En dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: VRT Radio Bene.
2: Op VRT Max.
1: En luister van

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Hold the line van Toto. Het is 7:15. Hij hangt aan de lijn. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oh, wat een saai weer. Ik zal het maar zeggen, hè, maar ik denk dat elke luisteraar er zo over denkt.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Grijs, nat. Alhoewel dat het gaat op sommige plaatsen gewoon om gemiezer, hoor. Lichte regen met momenten. Maar ja, het is er wel. Hè. Het is niet zo dat het fraai is vandaag. Hoewel er later op de dag hier en daar wel een streepje zon kan verschijnen. Maar ja, het blijft bescheiden. En dus dat gedruppel, dat gaat ook nog verder in de namiddag. Misschien dat het wel wat minder is in het westen in vergelijking met andere streken. Maar goed, ja, toch geen fraaie dag. Ook redelijk wat wind, windkracht. 4 soms aan zee, soms 5. Rukwinden 50 in het westen tot 60 kilometer per uur. Het is wel iets zachter dan gisteren.
0: Dat voel je.
1: Ja, dus is een warm front gepasseerd. Dus ja, dan, we gaan richting 20, 21 graden.

0: aan zee 19. Volgende nacht, ja, nog altijd redelijk wat bewolking. 15 graden, er zijn al een aantal opklaringen ook. Het wordt droog. En morgen is het ook droog met zon- en bewolkte perioden. Op sommige plaatsen starten we nog grijs, want daarna breekt de zon meer en meer door. Zondag ook zon en soms hier en daar bewolktere perioden. Het kwik zet een stapje terug, tijdelijk dan, naar een 18, 19 graden. Nu, de wind neemt wel af, dus morgen is er al minder wind dan vandaag. Niet zo heel veel minder, dus die is nog voelbaar. 3 tot misschien lokaal nog 4 in het binnenland, 4 tot 5 aan de kust. Maar de rukwinden zijn al een beetje lager. En dan zondag, ja, dan is het een matige wind aan zee. Windkracht 4 soms, in het binnenland windkracht 3. Die lagere temperaturen worden ook veroorzaakt door een westelijke wind. En dan zondag zelfs noordwest. Dus vandaar dat klein dipje in de temperatuur. Maandag boeken we alweer 20, 21 graden. Zon en wolken wisselen af. Hetzelfde voor dinsdag. Dus het is nog geen stralende zon. Met dinsdag wel al 25 graden. En in vergelijking met maandag toch ook wel behoorlijk wat zon. Maar soms wel wat middelhoge bewolking hier en daar. En dan vanaf woensdag, ja, dan zijn we echt vertrokken. Met veel zon. Maxima rond een 25, 26 graden. Aan zee 23. En dat gaat verder. Hè. Dan gaan we zelfs tegen 30 graden aanleunen. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Uiteraard is daar veel zon bij. De kans op onweer is voorlopig vrij beperkt. En dan begint het kwik weer te zakken. Maandag 22 juni, dan zouden we rond 25. En dan later in die week zou het dan terug naar waarden die ergens tussen 20 en 25 graden zitten. Dan verhoogt wel de kans bij die overgang op een aantal regen- of onweersbuien. Dus ja, die zomerse periode komt eraan. En daarna lijkt het weer een beetje af te koelen. Dus het lijkt niet echt een doorstart te zijn van alle dagen 25 à 30 graden. Maar toch, ik denk dat voor redelijk wat mensen toch wel weer wat welkom is na de 18 en de 17 graden van deze week, of de soms 20 graden. Dus er is meer een opkomst.
1: Zeg, vanavond treed ik om 10 uur op in Ursel in openlucht. Droog of niet droog?
0: Droog of niet droog? Wacht, ik ga eventjes de laatste kaart erbij nemen. Dat lijkt ja, toch. Hoe laat zeg je?
1: 10 uur.
0: 20 uur? Ah, ja. Ik denk wel dat je droog houdt.
1: Hè. Ah, goed zo. Dankjewel. Allee, tot straks, ja. Kwart voor acht.
0: En als Sony is, drink er één op mijn gezondheid.
1: Hola, goed zo. Genoteerd.

Four Seasons krijg je net de gouden idolen binnen van Wart Bruggeman uit Dadizelen. Hij is op 3 The Simple Minds gezet, op 2 Wiltura en op 1 Margit Hermans.

0: Sweet Dreams van Eurythmics. Reserveer het vervolg van je droom maar voor vanavond laat. Fijn dat u meeluistert naar Klaarwakker hier op Radio BNE. Ik ben er nog tot 9 uur, maar eerst krijg je het ochtendnieuws tussen jouw boterham.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er een akkoord is met Iran, of op komst in elk geval. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd er een politiek akkoord gevonden en dat werd de voorbije maanden in alle lidstaten uitgewerkt. En vandaag zou dat nieuwe asielbeleid starten. Marian Timmerman, is iedereen er klaar voor?
1: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen de lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
0: Ja, en wat is daarin het meest opvallende?
1: Misschien wel het recht op bescherming dat overeind blijft, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal ook verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen, dus verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
0: Oké, dankjewel Marian. En in het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brusselse gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl die nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Boszuyt wil met de snellere procedure het asielbeleid strenger maken. Vanaf volgend jaar mogen Brusselaars niet meer op elektrische deelsteps rondrijden.
2: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
3: Je raakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
0: De Brusselse regering gaat ze verbieden, onder meer omdat er te veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Jeffrey Matthijs van Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor deelmobiliteit.
4: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
0: Een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan samen een plan uitwerken over het gebruik van AI in het onderwijs. Ze doen dat op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. De bedoeling is om leerlingen en leerkrachten kritisch en verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. En dat in een veilige digitale omgeving. De Vlaamse regering trekt 10 miljoen euro uit voor dit project. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 vaak voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
5: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
0: De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat over de oorlog met Iran. Eerder had hij een aangekondigde aanval op een grote olieterminal al afgeblazen. Vera de Vos, hoe zeker zijn we dat dat akkoord er nu echt aankomt?
1: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
6: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
0: Veerle de Vos, dankjewel. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is anders dan alle voorgaande, hè?
7: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
0: Dankjewel, Steven. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van de Memt was erbij.
8: Vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
0: Ja, in die eerste wedstrijd was er een tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. Volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lagere kans op goedkeuring. Meer op vrtnieuws.be.
9: Dankjewel. Bijna 7:08 op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1:40 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval met 2 vrachtwagens op de midden- en de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Door omrijders verlies je al een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpenhaven. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 1 erbij. En op de E17 in Deinze ook file door een ongeval. Naar Brussel dan. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Groenendaal en de Tervuren Vierarmentunnel. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En er is hinder op het knooppunt Oostkamp voor wie van de E40 uit Gent komt en de E403 naar Brugge op wil. Ook dat komt door een ongeval.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Een heel goeiemorgen.

0: Lulu, tot bijna 7:15. Nog tot zondagochtend 9:00 kan je ook voor jouw gouden idolen stemmen op het Radio Binnenkanaal van VRT Max. En wat fijn om het ook met collega's te doen, hè, doorheen onze programma's, is vertellen welke gouden idolen wij hebben. Lars, wie wil jij vanmorgen in de verf zetten?
1: Wel, ik wil toch ook nog even mijn liefde voor het verzameld werk van Serge Gainsbourg meegeven. Die man stond en staat bij ons, vooral bekend als een provocateur. Maar hij was toch vooral een meesterlijke tekstschrijver. Die teksten zijn eigenlijk pure poëzie. En hij was ook niet bang om te experimenteren. In dat opzicht was hij een echte muzikale chameleon, zoals ze zeggen. Hij is begonnen met jazz en klassiek chanson. Dan heeft hij psychedelische pop gemaakt en rock, filmmuziek, reggae en funk. En hij had ook een grote invloed op de latere generaties muzikanten, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Ik heb hem 1 keer live gezien, in 1988, in Vorst Nationaal. En ik zie het nog zo voor me, en ik hoor het ook nog, de hele tempel die meezingt met La Javanaise. Serge Gainsbourg.

0: Laura Lynn zong Eddie Bally. En ik wil het even over je tongspier hebben. Hoe snel flappert die op dit moment? Het is 7:59. Nog niet zo snel? Doe dan mee met Rocky Sharp en The Replays.
1: Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.

0: Rocky Sharp en The Replays met zonnebril op. En die zullen we goed kunnen gebruiken vanaf morgen al. David vertelt er alles over rond 7:15.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Wienerberger.
8: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
7: Oh.
8: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
7: Ja, samen wakker worden.
8: Krant lezen in bed.
7: Oh ja.
8: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
7: Ja, klassiek.
8: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
7: Hè?
8: Die zijn ook gezellig klassiek.
7: Ah ja, klassiek.
9: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Wat een toeval, bij dit nog Laura Lin. En zij coverde dit nummer van Karen Kent. Dans je de hele nacht met mij. Alle begrippen als je al even met je hoofd in het weekend zat. Klaarwakker is er dan ook, hè? In weekendverpakking, zowel zaterdag als zondag, van 7 tot 9.

Irene Cara en het contrast kan niet groter zijn. Hè. Topplaten op je radio en rot weer buiten. Maar het wordt vanaf morgen al stukken beter. Om 7:15 krijg je een update van onze David van zijn weerbericht. Bijna 7:58 op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1:50 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Maak er een reddingstrook. Richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Door omrijders verlies je 15 op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. En aansluitend 10 file op de ring richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 van vanaf Massenhoven 1.5 erbij en op de E17 in Deinze file door een ongeval.

Céline Dion. Een van mijn gouden idolen, ja ja. Peggy de Souter uit Zwijndrecht heeft drie andere namen doorgestuurd. Rob de Nijs, Neil Diamond en Judas. Drie kleppers, hè. Zeker weten. De Radio BNE Gouden Idolen 500 zenden we hier vanaf maandag uit. En wie meestemt maakt kans op een DAB Plus radio. De stembus die blijft open tot zondagochtend 9 uur.

0: zie ik graag voorbij komen in Klaarwakker. Shakin' Stevens, eigenaar van veel opgewekte evergreens. Ja, en die helpen ons om met de nodige schwung aan de nieuwe dag te beginnen. Onze David, die is ook altijd vroeg uit de veren. Hij is er zo meteen met het weerbericht.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
13: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Zeg Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
15: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Hoe komt dat?
15: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zo.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: VRT Radio BNE Live.

0: Ja, maar ik kan niet veel tijd hebben aan het lopen.
1: Ah, sportief.
0: Zeker, maar ook levensgenieter, hè.
1: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportsop.
0: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
1: Dan laten we snel gaan. Allee,
0: ja,
1: lopen.
0: Ja, dag, dag.
2: Sportsop. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: VRT Radio BNL.

0: Zoals elk jaar aast Bart Kuil op de zomerhit van het jaar. En dit keer probeert hij het met zijn soundtrack van de liefde. Het is 7:15, zomerhit. Ja, dan hebben we wel zomerweer nodig ook, hè. Hmm. Er is nog werk aan. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Jij ziet licht aan het eind van de tunnel.
1: Dat is zo, ja. Maar we zijn er nog niet. Vandaag meestal grijs, regenachtig ook, miser, lichte regen, soms is wat droger. In het westen is het iets sneller droger, zal ik maar zeggen, dan elders. Met een aantal opklaringen in de loop van de dag plaatselijk. En het is ook niet veel, maar ze zijn er hier en daar wel met... temperaturen die wel wat zachter zijn dan gisteren. 20, 21 graden. De wind doet ook weer mee, dus neutraliseert dat eigenlijk voor een stukje. 3 tot 4 Beaufort uit zuidwest tot west. Aan zee zelfs tot 5. Rukwinden tot 50. In het westen mogelijk tot 55, 60 kilometer per uur. Vanavond en vannacht dan meestal droog weer. Met nog wel bewolking, met een aantal opklaringen ook al. Morgen dan met een start ongeveer van een graad of 13 à 15. Lokaal eerst grijs weer. Op andere plaatsen zit de zon er al bij. Maar zelfs op plaatsen waar het grijs begint, gaat de zon er ook doorkomen. Een graad of 20. 21 morgen. Zondag stapje terug. 18, 19 graden. De wind draait van west naar noordwest. Dat is een beetje de verklaring. Het is droog. Er is ook al minder wind dan vandaag. Morgen is er een fractie minder wind. Maar vooral zondag is het behoorlijk wat rustiger. Met zon en bewolktere momenten nog op sommige plaatsen zondag. En maandag dan gaat het weer richting 20, 21 graden. Ook dan zon en wolken die afwisselen. Hetzelfde voor dinsdag, maar de zon komt er wel meer en meer door. En zondag halen we al 25 graden
0: zondag.
1: In het binnenland.
0: Dinsdag.
1: Dinsdag wil ik zeggen.

0: zeggen, pardon. Aan zee zit dat rond een 22, 23. En later in de week, ja, vanaf woensdag ook 5, 26 graden. Veel zon. En dan gaat het zelfs richting 30 of achteraan in de 20. Gedurende een aantal dagen, dus donderdag tot en met zondag, zie ik nu op de kaarten staan. Is er ruimte voor een warmte-onweer? Ja, maar dat is dan zeer lokaal. Dus voorlopig heb ik daar geen overtuigende signalen van. Dat zou misschien wel een iets grotere kans hebben op het einde van het, niet dit weekend, maar het volgend weekend. Omdat we dan zien dat die laatste volle week van juni dat dan wel wat afkoelt richting 25 graden. Die maandag en mogelijk zelfs onder 25 graden. Voor de rest van de week. Met dan eventueel dus die paar buien of die regen- of onweersbuien die mee die afkoeling zouden in de hand kunnen werken. Maar dat is nog ver vooruit. In elk geval, het gaat terug zomeren, maar we moeten ongeveer wachten tot ja, dinsdag of woensdag.
1: Ja, maar vanaf morgen toch al droog of droger, hè?
0: Ja, zo is het. Ja. Het verbetert, maar het is mondjesmaat.
1: Allee, goed. Fijn weekend, David.
0: Voor jou ook. Tot maandag.

heerlijke disco van Vicky Sue Robinson. En ontvang jij Volk bij je thuis dit weekend? Lenny Koer is het ondertussen al bijna een halve eeuw gewoon. Ze heeft een date met onder meer Mickey Mouse en 7 Chinezen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, het kan anders.
5: Wienerberger. Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een ruby red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er bijna een akkoord is met Iran. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd daarover een politiek akkoord gevonden en de voorbije maanden is er in de lidstaten hard gewerkt om vanaf vandaag met een nieuw asielbeleid te starten. Marian Timmerman, is iedereen er klaar voor?
1: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
0: En wat is daarin het meest opvallende?
1: Misschien wel het recht op bescherming, dat blijft overeind. Maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen dus, verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
0: Dankjewel, Marian. Maar in de praktijk is van die solidariteit weinig te merken, zegt Europarlementslid Tineke Strik van GroenLinks-PVDA. Zij denkt niet dat er nu veel gaat veranderen.
2: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En dat ze vooral bezig zijn van hoe kan ik minder aantrekkelijk zijn dan een ander, zodat de asielzoekers naar dat andere land reizen. En daar hadden we juist van afgewild.
0: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten mogen nu samen een aanpak uitwerken. Artificiële intelligentie wordt al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Soehan Demir.
3: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. We moeten onze jongeren echt wel op een veilige, kritische en verantwoorde manier leren omgaan met die artificiële intelligentie. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
0: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 veel voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor moet thuisblijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
4: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
0: In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog volop aan de gang. Een 19-jarige man uit de gemeente Hulst is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de chauffeur was van de auto. De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. Gisteren kondigde hij nog een zware aanval op Iran aan, maar die heeft hij uiteindelijk afgeblazen. Ja, hoe zeker zijn we nu, Veerle de Vos, dat er echt een akkoord komt?
5: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
6: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
5: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
0: Oké, dankjewel Veerle. En de Iraanse marine heeft nu ook een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar op dit moment is die weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is blijkbaar anders dan alle voorgaande.
7: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De ruimtevaarttak bijvoorbeeld leidt zwaar verlies. Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten, maakt dan weer veel winst. Maar wie het aandeel van SpaceX koopt, doet dat vooral omdat die gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving multiplanetair te maken. Het opgehaalde geld dient onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien. Al is het afwachten wat Musk van zijn missie kan realiseren.
0: Bedankt, Steven Rombout. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van den Memt was erbij.
8: Ik vond de openingsceremonie die dan helemaal voor plaatsvond, een uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen en het volkslied van Zuid-Afrika waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Enfin, ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
0: En die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika eindigde op 2-0 voor Mexico. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is ook al gespeeld intussen. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. En volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Toon. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 uur en 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Richting Nederland 20 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Door omrijders verlies je een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. En aansluitend 25 minuten erbij op de ring richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is door een ongeval met de vrachtwagen de rechterrijstrook afgesloten. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 1,5 uur erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job is dat 1,5 uur. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Goeie moed!
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Bijna weekend.

met The Real Thing. Sluit je nu pas aan en wacht er nog een heerlijk ontbijt op jou. Smakelijk. Er werd een doucheplaat aangevraagd vanuit Italië. En als ik de foto's bekijk, dan lijkt het daar echt wel op het paradijs. Even bellen.

0: Frank Boeien verdient toch ook zijn plaats, hè, in de Radio Bene Gouden Idolen 500 die we volgende week uitzenden. Je kan nog meestemmen tot zondagochtend 9 uur op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En wat die pa pa pa betreft, zondag vaderdag, hè, niet vergeten. Ga naar Italië bij Benny Vaker aan de ontbijttafel dan nog. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, buongiorno Herbert.
0: Kom aan.
1: Ja, inderdaad. We zitten hier in Montepulciano in het fantastische Toscana. We hebben hier bijna iedere dag 30 graden gehad. Ja, hier is de zomer volop op hang. Heel wat anders dan in België, als ik heb vernomen.
0: Ja, maar het komt goed. Het komt goed. Volgende
1: komt
0: week.
1: Komt goed. We brengen de zon mee maandag vanuit Italië.
0: Maak ons eens jaloers. Hoe ziet dat ontbijtje eruit op dit moment?
1: Ja, veel te veel eten, Herbert. Croissants, lekkere... Ja, iedere dag bakken ze hier al om 6 uur in de morgen 4 verse taarten. En die taarten, ja, ik ben ook een zoete kou, die zijn fantastisch, hoor. Dat is niet normaal hier. Heel vriendelijk. We zitten hier in Hotel Villa Ambra. Zeker een aanrader voor de mensen die eens naar Italië willen gaan. Ik kan het alleen maar aanraden. Rustig hotel, een kamer of 40. Dus dat is ideaal, niet te druk. Ideaal en rustig om te slapen. En met een goede airco. Alleen de muggen zijn een beetje appetant.
0: Maar dat neem je er natuurlijk bij, want je bent daar met je nieuwe vriendin, hè man? Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Ik ben hier met Rachel Zimmerman, mijn nieuwe Zwitserse lief. Allee, nieuw. We zijn al bijna 9 maanden samen, van 23 september vorig jaar, van in Malgrat de Mar. En we hebben hier al heel veel leuke activiteiten gedaan.
0: Dat zou wel.
1: We hebben al met het paard gaan rijden, we hebben al met de quad gaan rijden, we hebben al met de Vespa gaan rijden. Straks gaan we terug met de Vespa hier een hele tour gaan doen van een 160 kilometer, dat ik hier een beetje heb uitgestippeld, naar mooie kerken gaan kijken en naar mooie mooie kleine dorpjes weg van de drukte. En dat is natuurlijk zeer, zeer aangenaam. En natuurlijk, op tijd en stond drinken wij ook eens een goed glas wijn. Want de Toscaanse wijn is zeer, zeer lekker.
0: Oké, dat volstaat. We gaan over naar de doucheplaat. Wat mogen we draaien voor jou? Of voor jullie?
1: Een typische Italiaanse plaat. Natuurlijk, want we zitten in Italië, dus we genieten hier nog tot zondag. Zondag varen we terug naar, rijden we terug naar Zwitserland, waar we een nachtje slapen in Zollikofen met mijn vriendin Rachel. En maandag vertrekken we dan terug huiswaars. En dinsdag staat er, moet ik terug gaan werken. Dan is het mooie liedje gedaan. Maar ja, het is nog maar vrijdag. Dus ja, we genieten nog even van het mooie weer.
0: Nog niet aan denken. Toto Cotugno komt eraan met L'Italiano. Geniet nog van de vakantie daar.
1: Dankjewel Herbert, fijne vakantie ook voor jou.
2: Wil je ook een frisse doucheplaat?
3: Vraag hem nu aan via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

0: De Monkees, een groepsnaam die hier vaak voorbij komt op Radio BNE. En dat is ook zo met The Temptations en The Four Tops. Die geven op 25 juni een concert in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Is dat iets voor jou? Wel, misschien kan je daar gratis naartoe. Lars de Grote geeft de laatste kaarten weg straks in de Radio BNE topcollectie tussen 1 en 4.
1: Volgende week, nieuw op Radio BNE.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
8: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
9: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
8: Uh-huh.
9: Dat is met zo'n superhelder beeld.
8: Ja.
9: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
8: met €200 inruilkorting.
9: En dat kunnen we alle matchen zien.
8: Met al onze vrienden.
9: Ja, dat scoren, hè.
8: Het zal nog niet zijn.
10: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Johan Verminnen schreef deze week weer iets op zijn website. En daarin heeft hij het over een van zijn gouden idolen, Paul McCartney. Hoe kan ik stemmen voor die Radio BNN Gouden Idolen 500? Dat vraagt Cathy Raas uit Kesselo. Wel, Cathy, ga naar het Radio BNN-kanaal van VRT Max. En daar vind je de link.

Die klonk als vrolijke Frans, maar het was Joe Dolce. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door omrijders verlies je een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. En aansluitend 25 minuten file op de ring richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is door een ongeval met een vrachtwagen de rechterrijstrook afgesloten. File rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen meer dan een half uur extra. Op de E19 vanaf Sint-Job meer dan een uur erbij. En op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur file.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: VRT Radio BNE Live.

0: 70 jaar oud, Bill Haley en his Comet. Ook aan de kust zijn ze blij dat het weer wat beter zal aanvoelen de komende dagen. Zo meteen een trip naar Heist aan zee.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

0: Nostalgie in een mooi nummer verpakt. En straks kan Bart Peters zijn eerste kleinkind kennis laten maken met het koude zeewater op die kleine, kleine teentjes. Het is 9:09.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: De hele week hebben we genoten van het debuutalbum van Vaya con Dios uit 88. Het loont de moeite om de Facebookpagina van Vaya con Dios te volgen. Daarop post Danny Klein al eens filmpjes en foto's van vroeger. En daar komen dan reacties op vanuit de hele wereld. Indrukwekkend. Eindigen doen we met Don't Cry for Louis, Vaya con Dios.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Wake Up With You. En dat wil ik dit weekend ook wel doen. Klaarwakker weekend is er dan van 7 tot 9. Zo, maak iets van je vrijdag. En heel graag tot morgen, hè. Ciao.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Dat zegt minister van Onderwijs Suhail de Mier.
1: Universiteiten, daar zit natuurlijk heel veel kennis en know-how rond artificiële intelligentie. Het is ook belangrijk dat de universiteiten aan zet zijn en niet techbedrijven om ons daarbij bij te staan over wat gaat dat dan. Vooral over hoe dat we jongeren kunnen beschermen, maar ook voorbereiden op een toekomst waarin artificiële intelligentie ook overal aanwezig is.
0: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat nu al bijna de helft. Vandaag gaat het Europese migratiepact in een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid van de Europese lidstaten in. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt wel een snellere procedure voor mensen die uit een land komen waarbij de kans klein is dat ze asiel zullen krijgen. Voor minister van Asiel en Migratie Andeen van Bos-Zuid mocht het wel nog wat strenger.
2: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een breuk met jaren van Europese stilstand. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
0: In Amsterdam is er vannacht een explosie en een brand geweest bij een appartementsgebouw. De explosie gebeurde in een bijgebouw waar een fitness gevestigd is. Die is 24 uur per dag open. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er daar nog binnen waren. Er zouden 7 gewonden zijn gevallen. Met een drone en speurhonden wordt nog naar andere slachtoffers gezocht. En het WK-voetbal is nu echt begonnen. De allereerste wedstrijd gisteravond tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op 2-0 voor Mexico. Er werden al meteen 3 rode kaarten uitgedeeld. 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het wel een hele tijd voor het echt spannend werd. Dat zag onze commentator ter plaatse, Tom Boudeweel.
3: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties. En dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing. De 2-1 van een Koreaan die we kennen. Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
0: Het is nog altijd wisselvallig vandaag. Na de middag wordt het wel wat droger en temperaturen tot zo'n 19 graden. In het weekend blijft het droog en het wordt wat zonniger tot zo'n 21 graden. Volgende week wordt het echt warmer en zonniger tot 28 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
8: Voorwaarden op pearl.be.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.

0: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag?
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: Amai, ferm.
2: Sportsot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: VRT Radio BNL.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Mannetjes,
4: vader.
3: Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
18: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto.
19: Let's go.
16: Omdat het kan.
20: Radio Bene.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Vandaag gaat het Europese Migratiepact in. Dat zijn regels voor een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid van de Europese lidstaten. Vluchtelingen en migranten die in Europa geraken, kunnen hier wel nog altijd bescherming vragen, maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. Of dat in de praktijk veel zal veranderen, dat denkt de Europese parlementslid Tineke Strik van GroenLinks-PVDA wel niet.
1: Er is geen echte solidariteit, geen eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Er is ook geen vertrouwen in elkaars systeem. En ik denk dat dat hele belangrijke problemen zijn die we hadden en die met dit pact, denk ik, niet gaan worden opgelost.
0: In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. De vader wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 minderjarige passagiers. De jonge bestuurder viel heel hard op door zijn rijstijl, zegt de politie.
2: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
0: Er is een procesverbaal opgesteld en de politierechter zal nu een straf bepalen. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. In Amsterdam is er vannacht een explosie in een brand geweest bij een appartementsgebouw. De explosie gebeurde in een bijgebouw waar ook een fitness gevestigd is. Die is 24 uur per dag open. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er dan nog binnen waren. Er zouden 7 gewonden zijn gevallen. Met een drone en speurhonden wordt nu nog naar andere slachtoffers gezocht. En in Thailand is prinses Bayrakiti Yabamahidol overleden. Ze was de oudste dochter van de huidige Thaise koning en werd gezien als mogelijke troonopvolgster. Van 2012 tot 2014 was ze ambassadeur in Oostenrijk en Slovenië. Prinses Ba, zoals ze wat makkelijker genoemd werd, was 47 en ze lag al 3 jaar in coma. De Thaise koning is 73 en heeft nog geen opvolger aangeduid. Het is nog altijd wisselvallig vandaag. Na de middag wordt het wel wat droger en temperaturen tot zo'n 19 graden. In het weekend blijft het droog en het wordt dan zowat zonniger tot zo'n 21 graden. Volgende week wordt het echt warmer en zonniger tot 28 graden.
3: Radio BNE.
4: Een hele goede morgen. Het is alweer vrijdag en ik heb mooie muziek voor je bij. Van Don over the Kings tot Cat Stevens.
5: Radio BNE

een hoop verwijten, zo swingend als bij Fats Domino. Ain't that a shame, you're the one to blame. Wat ook best zonde is, is dat er geen nieuwe afleveringen meer komen van FC De Kampioenen. Maar er zijn wel FC De Gouden Idolen 500 volgende week hier op Radio BNE. Ik hoop dat Fats Domino erin staat. Van de Championettes weet ik dat echt niet zo zeker. Wow.

Elke keer opnieuw denk ik, ik trap er niet meer in. Als de Rode Duivels ze er maandag maar in trappen tegen Egypte. Hun eerste grote wapenfeit op dit WK. Maandag om 9 uur 's avonds tegen Egypte. Moet een haalbare kaart zijn. En we zullen rood voor de tv zitten.

0: Doe ik zonder moed.
1: Pommelien thuis en ongewoon. Op 12 juni 1923 gebeurde er iets heel ongewoons. Harry Houdini bevrijdde zichzelf uit een dwangbuis

0: Terry Stafford, Suspicion. Harry Houdini die ontsnapt uit een dwangbuis. Ondersteboven bungelend aan een touw. Dat zal ook wel een truc geweest zijn. Echte magie heeft helaas nooit echt bestaan.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promo

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
2: Ho, ho, dat is lekker scoren.
1: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

dichterbij. De andere kant van Jelle van Daal, jarenlang frontvrouw van Lasgo. Maar nu zingt ze voor het eerst in het Nederlands. En dan nog iets heel persoonlijks. Het liedje gaat over een wereld die soms te snel, te luid, te zwaar aanvoelt. En dan kun je altijd bij één iemand terecht. Iemand die je rust brengt en opnieuw kleur geeft wanneer alles even grijs lijkt. Kleuren in de regen. Daarmee zijn we helemaal rustig geworden. En we blijven rustig, dankzij Chicago.

Met haar versie van Show Me Heaven, Laat Me Zweven. In schril contrast daarmee staat wat er gebeurde op 12 juni 1964. Nelson Mandela wordt veroordeeld voor levenslang wegens sabotage in Zuid-Afrika. Hij zal uiteindelijk 27 jaar in een cel zitten.

0: over een sunny afternoon in the summertime. Nog twee keer slapen. Zondag wordt het echt heel mooi weer. En maandag brengen we daar een vervolg aan.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
0: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
13: Immoscoop!
14: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
15: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
0: Och, jongens.
15: Dat is wel een held, hè.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
18: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
19: Mannekes,
20: vader.
19: Bobby is zo vrolijk.
20: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
19: En waarom?
20: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
21: En wat willen we?
20: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
22: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
23: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: The Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Volgende week worden we weer massaal een pak jonger. Want dan slaat ons hart sneller dankzij de Radio BNI Gouden Idolen 500. Je kunt nog stemmen tot zondagochtend via ons kanaal op VRT Max. Maar, goede, klaarwakkere Herbert. Hoe komt het dat jij zo'n grote fan bent van Tana Winner? Hoe is dat gekomen? Hoe lang gaat dat al mee?
1: Ho, al heel lang. Ik denk van het prille begin. Het dak van de wereld. Woordeloos. Geef de kinderen een wereld. Zo kan ik nog heel lang doorgaan. En toen er nog veel platenwinkels waren en we bijvoorbeeld op vakantie waren in Duitsland, dan zag je haar cd's daar liggen, hè? Tussen weinig Belgische artiesten. Het is een straffe zangeres die ook heel geliefd is in Nederland. Er zijn maar weinig artiesten van bij ons die erin slagen om zo'n uitgebreide theatertour te doen bij onze noordenburen. Zij doet het al jaren.

Cat Stevens aan het stuur van de Peace Train. Die zouden ze dringend eens maar een aantal plekken op de wereld moeten sturen. Israël, Rusland, Oekraïne, Iran, Libanon. Wij zitten voorlopig nog goed.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken. In België.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes. Of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
14: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
15: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
14: Hoe praat jij nu?
15: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
14: En vind je vrouw dat niet lastig?
15: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
16: Mobile Vikings.
14: Play it smart.
4: Krevel.
17: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
18: Radio BNE.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. De federale overheid heeft ziektefiches opgesteld. Dat zijn aanbevelingen over hoe lang iemand arbeidsongeschikt kan zijn. Daarin staan voor 20 vaak voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan. Dat zegt professor Lodego Deris, die de fiches mee heeft opgesteld.
1: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van, goh, iemand met een tennisselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig? En dus is er eigenlijk nood om handvatten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
0: Na de huiszoekingen gisteren bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkel band. Code Rood is een groep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar vielen actievoerders zo binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en noodstoppen indrukten. De politie viel nu op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent en ook in Locristi en Diest. 15 mensen zijn opgepakt en verhoord. 6 mensen moesten voor de onderzoeksrechter komen. 2 van hen kregen dus een enkel band. En na meer dan 5 weken is de assisezaak over het carnavalsdrama in Strepie bijna afgelopen. Rond deze tijd zal de volksjury een uitspraak doen over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden met een snelheid van meer dan 170 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet. 81 mensen raakten gewond. De jury moet nu uitmaken of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Na de uitspraak over de schuld zal de jury ook nog de straf bepalen vandaag. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijke ongeval gisteren in Hulst in Nederland is kunnen gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers, 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen daarbij om het leven, zwaar op schoolreis. De roep kwam uit Axel en daar wordt heel geschokt gereageerd.
2: Wij zijn in Axel toch een kleine gemeenschap en dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan, dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn en dan loopt het zo af. Ja,
3: ja, het doet ons om de heel Zeeuws-Vlaanderen best wel heel veel verdriet. Het schrijft toch in.
4: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja.
0: Het is nog altijd wisselvallig vandaag. Na de middag wordt het wel wat droger en we krijgen temperaturen tot zo'n 19 graden. In het weekend blijft het droog en het wordt wat zonniger dan tot zo'n 21 graden. Volgende week wordt het echt warmer en zonniger tot 28 graden.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Vanessa van

Een gouden koppel muzikaal dan. Marvin Gaye en Diana Ross, You Are Everything. En waarom? Niet omdat je zo rijk bent, niet omdat je zo knap bent of zo sportief of zo gul. Gewoon omdat je mij graag ziet zoals niemand anders kan. Dat is de grootste troef van de dijk.

0: Metzger. Zoals niemand anders kan.
1: En daarmee is toch gewoon alles gezegd. En gedaan ook. Ik kan van je houden zoals niemand anders kan. En dat leverde De Dijk een fantastisch lief op. Hopelijk leven ze nog lang en gelukkig, net als de Turtles.

Wild. Dat is natuurlijk ook een gouden idool. Waar je misschien niet in eerste plaats aan gedacht hebt. You Came. Lisa Louise is er eentje van bij ons. Een vrouw die wij heel graag horen zingen. Ze heeft een emmertje meegebracht en een schepje. En wat vormpjes. Kan ze zo'n kasteel.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
4: Taco met kip en... Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.

Nou, ook niet normaal. James Brown, Sex Machine. Herbert heeft hier ondertussen zijn 5 gouden idolen voorgesteld. Wie waren dat ook weer? Julio Iglesias, Wiltura, Celine Dion, Elvis en Dama-winner, vertelde hij daarnet nog. Maar ik weet dat er ook vot gestemd is voor Herbert zelf. Hele goede zanger.

12 juni, whatever you want. Het was ook op 12 juni, maar dan exact 10 jaar geleden, dat Cristiano Ronaldo de eerste voetballer werd om de Forbes-lijst van best betaalde atleten ooit aan te voeren. Hij verdiende toen 88 miljoen dollar per jaar. Zal later nog veel meer worden.

Janet Jackson. That's the way love goes. Ik krijg hier nog allemaal namen binnen via onze chat van Gouden Idolen. Mensen die stemmen voor Chuck Berry, CCR, Elvis, heel veel Elvis, The Beatles. En ook voor deze, Rob de Nijs. Verwacht hij dus ook maar volgende week.

0: waarvoor bij ons thuis de radio net altijd iets harder gaat. Want onze oudste zoon heet Bo. Niet naar dit liedje genoemd trouwens, maar het blijft toch mooi, hè? Rob de Nijs over Bo.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: De Drifters. Over iets wat iedereen in zijn jaren vroeger wel eens deed. Gaan zitten smossen op de laatste rij in de cinema. Zou dat vandaag ook nog gebeuren? Of zitten koppels gewoon thuis voor de tv te Netflixen en daar een beetje te schmoetsen? In elk geval, die koppels die zijn allemaal een beetje ouder geworden ondertussen. Die spelen misschien samen petank. Kan zijn, hè? Heel tof, zeker met het goede weer. Dadelijk tussen 12 en 1 in U Vraagt, Wij Draaien. De favoriete liedjes van de leden van Petanclub van Okra Malen uit Sint-Kruisbrugge. Benieuwd wat die zoal tevoorschijn toveren.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Lena, ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel.

Belle Parijs en Impact, Enamorada. Het was op 12 juni 2018 dat Donald Trump voor het eerst de hand schudde van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar ik heb wel de indruk dat er tussen die twee niet heel veel liefde is blijven hangen, zeg maar.

gaat het over het songboek van de Beatles. Dat is ook mooi als geen één. Heel goed nieuws voor de fans. Volgende week de Gouden Idolen. Uiteraard ook met de Beatles, kan niet anders. Maar straks in Radio BNE, goedgezind, al 12 liedjes van de Fab Four. Eerst de favorieten van een betonclub van Okra. Daarna de Radio BNE topcollectie. Mooi weekend en tot zondag.

0: van je leven. VRT Radio
1: Benelux. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er is een uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. En Wout van Aert geeft op in de wielerronde Tour Auvergne-Rode Alp. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. En Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
1: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepy. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
0: In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura Dumelier van het parket van Brussel.
2: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
0: De federale overheid heeft nieuwe ziektefiches opgesteld. Aanbevelingen over hoe lang iemand arbeidsongeschikt kan zijn. Daarin staan voor 20 vaak voorkomende aandoeningen, zoals astma of een tenniselleboog, hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Huisartsen zouden zo beter moeten kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan. Volgens het Nieuwsblad zijn patiëntenorganisaties wel bezorgd dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan dan ze echt kunnen. Maar dat is niet de bedoeling, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
3: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan. Want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
0: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88 jaar. Hockney liet zich onder meer inspireren door Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Hij gebruikte graag levendige kleuren en zijn vroege werk wordt beschouwd als pop art. Hij was ook portretschilder. In 2018 werd zijn werk van een man aan de rand van een zwembad die naar een zwemmende man kijkt, geveild voor $80 miljoen. En dat was toen een record voor een werk van een nog levende schilder. Hockney kwam ook openlijk uit voor zijn homoseksualiteit in een tijd waarin dat nog niet evident was. Paus Leo XIV is op zijn laatste dag van zijn rondreis door Spanje op het eiland Tenerife, het grootste van de Canarische eilanden. Hij heeft er migranten ontmoet die in de haven in tenten verblijven en ook gesproken met mensen van organisaties die zich inzetten voor migranten. Op de Canarische eilanden komen veel Afrikaanse bootvluchtelingen aan op zoek naar een beter leven in Europa. We zijn allemaal op een of andere manier migranten, zei de paus in een toespraak. Straks leidt hij nog een misviering en daarna keert de paus na 7 dagen in Spanje terug naar het Vaticaan. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Ja, Steven Rombout, deze beursgang is toch wel anders dan alle voorgaande, hè?
4: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
0: En wielrenner Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert heeft te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Gisteren won hij nog wel de vijfde rit in de sprint, maar ook toen al gaf Van Aert aan dat hij zich niet volledig fit voelde. Hij geeft dus op voor de start van de zesde rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Deze namiddag vaak grijs met soms lichte regen of motregen en maxima tot 19 graden. Vanavond veel wolken en soms motregen bij minima tot 10 graden. Morgen opklaringen vanaf de Franse grens en 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op een buitje in het noorden. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is beschuldigde Paolo Falzone schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begon dit nieuws. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden. Meer vind je op de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Hallo, een hele goede middag. Ik ben Erik Longeville van Petankenclub Okra Malen Sint-Kruisbrugge. Wij spelen elke maandag voor punten. In de winter spelen we ook op vrijdag, maar dan voor het plezier. 55-plussers kunnen bij Okra Malen ook terecht voor gratis turnlessen of speciale yoga, wandeling en fietstochten. En ja, ook feestjes. Samen met onze enthousiaste leden van Okra Malen kozen we deze middag de muziek in Radio Beni. U vraagt, wij draaien. Met dank om te luisteren en voor iedereen nog een fijne dag toegewenst van Okra Malen Longeville Erik.
5: Radio Beni. De tijd van je leven.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio BNR.

0: Irene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Erik Longevulle van Okra Malen. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in de Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
1: De

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Volgende week, nieuw, op Radio BNE.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio BNE Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio BNE Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je, moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

witte jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: VRT Radio BNE Live.

ovejas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: bijdragen.
1: Namens alle leden en vrijwilligers van Okra Malen dank ik u om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien en nog een heel fijne dag toegewenst.
0: Kies een uur lang

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de hoofdbeschuldigde schuldig aan 7 keer doodslag. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. En Wout van Aert geeft op in de wielerronde Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepy is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury ging het niet om een verkeersongeval toen hij 4 jaar geleden met een hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
1: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
0: De bestuurder is ook schuldig aan poging tot doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Zijn medepassagier, die ook terecht stond, is veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek begon in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was geworden van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. Intussen zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Ze werden in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is wel weer vrij. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. De directie en vakbonden bij luchtverkeersleider Skies zijn bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden legden de luchtverkeersleiders het vliegverkeer enkele uren plat tijdens een spontane staking die niet gesteund werd door de bonden. Ze waren niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moeten verhuizen. De sociale rust is volgens de directie nu teruggekeerd en eind van de maand is er nieuw overleg met de vakbonden. De vakbond VSOA roept het personeel van Skies op om geen acties meer te voeren en het overleg alle kansen te geven. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij gebruikte graag levendige kleuren en het meest bekend is hij van zijn zwembadschilderijen. Hockney werd 88. Een portret door Anlijn de Korte.
2: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
3: He was kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
2: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
4: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
2: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
3: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
2: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
0: In Albanië, in de zuidwestelijke Balkan, komen al bijna 2 weken elke avond duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Die bouwplannen komen van een investeringsmaatschappij waar onder meer de schoonzoon van Amerikaans president Donald Trump, Jared Kushner is dat, bij betrokken is. Gisteren was er een enorme massa betogers samen in de hoofdstad Tirana. De regering moet ons dienen en niet ons land verkopen, zeggen de betogers.
5: Are here to serve us. They're not there to make whatever they want and to sell our land.
6: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
0: Wij blijven protesteren tot aan onze eisen tegemoet gekomen wordt, zeggen ze. En wielrenner Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De vroegere Dauphiné is dat. Gisteren won hij nog de vijfde rit, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog. Volgens ploegleider Maarten Wijnands een gevolg van een val op training begin deze maand.
7: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimert of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
0: Over minder dan een maand begint de Ronde van Frankrijk. Het weer, deze namiddag vaak grijs met soms lichte regen en maxima tot 19 graden. Vanavond bewolkt met soms motregen en minima tot 10 graden. Morgen opklaringen vanaf de Franse grens en 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op een buitje in het noorden. Maxima dan tot 20 graden. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is beschuldigde Paolo Falzone schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begon dit nieuws. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden. De bestuurder is ook schuldig aan poging tot doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Meer hierover in de app van VRT Nieuws.
8: Goedemiddag, er staat iets meer dan 180 kilometer file. Op de binnenring rond Gent is het 20 minuten file rijden tussen de rotonde bij Gent Zeehaven en Destelbergen, maar de weg is nu vrijgemaakt. Naar Antwerpen een kwartier trager op de E17 vanaf Kruijbeke en ook op de A12 vanaf Hoevenen. 25 minuten op de E34 in Golven vanaf Beveren en op de E19 vanaf Sint-Job. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is er ruim 3 kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. Door een ongeval is de rechte rijstrook versperd. Ook richting Nederland ruim 3 kwartier tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Een kwartier op de E19 vanaf Vilvoorde. En 20 minuten op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de E314 moet je vertragen door een ongeval op de rechte rijstrook voorbij Maasmechelen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe.
9: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
10: Lars de Grote.

0: jongens kijken naar de meisjes die op hun beurt naar de jongens kijken die naar de meisjes kijken. En deze jongen zorgde voor een perfect muziekje erbij. Andy Williams, Music to Watch Girls By. Zeer goedemiddag. Ik wil niet opscheppen, maar oké, ik ga het wel doen. Er zitten weer heel mooie dingen in deze Radio BNE Topcollectie.
1: Ik werd van

de police, de doe-doe-doe, de da-da-da. Zeg maar ja-ja-ja tegen de laatste vrijkaarten voor het dubbelconcert van The Temptations en The Four Tops eind deze maand in Antwerpen. Een avondje genieten van de beste soul en van de knapste songs van bij Motown. Op onze kosten. Ik heb er nog twee, die moeten straks de deur uit.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Mannetjes,
14: vader.
13: Bobby is zo vrolijk.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: En waarom?
14: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
15: En wat willen we?
14: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
17: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
20: Topcollectie.

Sister Sledge, We're Lost in Music. De muziek die we volgende week gaan spelen, die komt er dankzij jouw suggesties. Volgende week spelen we de 500 meest gevraagde artiesten. Dat is meteen een nieuwe uitdaging voor ons. En een nieuwe manier van tellen. In de Radio BNE Gouden Idolen 500. Het eerste idool hoor je nu maandag om 9 uur bij Vanessa. Hi.

0: Martine Bijl, die had het naar haar zin met Benjamin. Er is een pak minder. Er staat nu al meer dan 190 kilometer file. Op de E314 richting Lummen is er 25 minuten file tussen de Nederlandse grens en Maasmechelen. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen een kwartier trager op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook op de A12 vanaf Aartselaar en vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Ekeren. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E34 in Golven vanaf Beveren. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 is er hinder door een ongeval in Mechelen-Noord richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is er drie kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. Ook richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke zijn er 20 minuten filegolven tussen Moerbeke en de Zelzaten-tunnel. En naar Eindhoven 10 minuten aan de werken in Reti. Naar Brussel 20 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Iets voor het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde is er een ongeval gebeurd. Op de E19 aanschuiven vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Carglass vervangt.
1: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
12: Radio Bene.

Cool and the Gang, Get Down on It. Ik krijg net een berichtje van Christel Dujardin via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Ze is een grote fan van de muziek van midden jaren 70 tot midden jaren 80, van toen ze zelf nog een tiener was. Maar Christel houdt evenveel van de artiesten die haar kleinkinderen nu graag horen. Aaron Blommaert is bijvoorbeeld een van die favorietjes van tegenwoordig. En kijk, toeval bestaat niet.

En morgenochtend gaan we ons geheugen nog eens trainen met de prehistorie. Met de hits en de nieuwsfeiten van 1964, 74, 84 en 94. En met Guy de Pre, 2 uur lang, van 10 tot 12. Morgenochtend hier op Radio BNE. En er is er eentje uit 1964. Gloria van Dam.

0: Pieter Skellen met een ouderwets en romantisch eerbetoon aan de vrouw van zijn leven. Mooie boodschap, heerlijke muziek ook. You're a lady.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
13: Amai.
12: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
13: Handig.
14: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
12: Ja, handig inderdaad.
11: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
15: Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
16: Pearl.
15: Voorwaarden op Pearl.be.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het Assize-proces over de dodelijke aanrijding in Strepie is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury ging het niet om een verkeersongeval. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Meer uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
1: De voorzitter van het Hof leest het arrest voor.
2: Il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort.
1: Paolo Falzone is schuldig verklaard aan doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert tevreden.
3: Ja, mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag.
1: Na de uitspraak vallen de slachtoffers elkaar in de armen. In de zaal veel tranen van opluchting. Hij heeft gekregen wat hij verdient en de slachtoffers zijn erkend, zeggen zij.
4: Soulagé. En il a vraiment ce qu'il mérite en fait.
5: Je pense que voilà, justice a été faite.
6: Toutes les personnes qui ont été blessées ce jour-là sont reconnues en tant que victimes et ça fait du bien.
1: Volgende week zal de jury opnieuw in beraad gaan. Deze keer om de straf te bepalen. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn medepassagier 2 jaar.
0: Na de huiszoekingen gisteren bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een groep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar vielen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en noodstoppen indrukten. De politie deed nu huiszoekingen op 19 plaatsen. 15 mensen werden opgepakt en verhoord en 2 van hen kregen dus een enkelband. En de Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij gebruikte graag levendige kleuren en stond bekend om zijn zwembadschilderijen. Voor muzikant en zelf ook schilder Bent van Looy is David Hockney een van de grote namen uit de hedendaagse kunst die zichzelf vaak heruitvond.
7: Een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd mee geweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of de iPad, heb je altijd fris.
0: Hockney werd 88. Deze namiddag vaak grijs met soms lichte regen en maxima tot 19 graden. Vanavond bewolkt met soms motregen en minima tot 10 graden. Morgen dan opklaringen vanaf de Franse grens en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Er staat bijna 190 kilometer file. Op de E314 richting Lummen is het 40 minuten file rijden tussen de Nederlandse grens en Maasmechelen. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen is er een half uur file op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de E34 in Golven vanaf Beveren en op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn er 2 rijstroken dicht. En ook een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is er 3 kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. Door een ongeval is de rechte rijstrook versperd. Ook richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Vanuit Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 naar Eindhoven aan de werken in Reti. En naar Knokke tussen Moerbeke en de Zelzate-tunnel. Op de Kennedylaan, de ring rond Gent richting Destelbergen, is door een ongeval bij Desteldonk 1 rijstrook versperd. Naar Brussel 35 minuten extra op de E40 vanaf Afligem. Iets voor het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. En een kwartier op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Tervuren en Ouderghem.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene topcollectie.
9: Lars de Grote.

0: Als ik de mondharmonica van Toets Tielemans hoor, dan weet ik dat ik thuis ben. Hans de Boy bij Radio BNE. Vanessa, jij begint nu maandag om 9 uur aan onze nieuwe uitdaging. 500 gouden idolen op een rijtje zetten. Dat gaan we samen doen, tot en met vrijdag. Maar ja, je mag natuurlijk ook zelf kiezen. Wie moet er voor jou zeker in de lijst en dan ook nog liefst redelijk bovenaan?
1: Goh, dit is er echt zo eentje van de laatste zullen de eerste zijn. Hoor. Het is de laatste die ik graag voorstel en suggereer. Het was de artiest van wie ik het allereerste concert in mijn leven heb gezien. En het was niemand minder dan Billy Joel. Ik was enorme fan van Billy Joel, maar ik ben daar naartoe geweest met mijn allereerste lief. En die jongen kon zeer goed piano spelen. Nu wist ik wel dat Billy Joel ook een begenadigd pianist is. Maar wat die allemaal kan met een piano, ik sloeg daar stijl van achterover. En ik bleef maar stijl achterover slaan, 3 uur aan een stuk, want dat is zo lang dat optreden geduurd heeft. Ik was 17, denk ik. En die man heeft mij omvergeblazen. Ik ben die heel mijn leven blijven volgen. Als Spotify mij een jaaroverzicht geeft van dit is jouw meest beluisterde artiest, dan is dat eigenlijk bijna altijd Billy Joel. Bij heel blije momenten, bij zeer droevige momenten, bij zeer moeilijke momenten luister ik naar zijn muziek, voornamelijk in de auto. En wat ik zo fantastisch vind aan hem, dat is dat hij altijd pop heeft gemixt met jazz. Bij veel mensen valt dat misschien niet op, maar ik kies dan voor een liedje waarbij dat toch meer in de verf staat. Dat is Don't Ask Me Why. Dat zijn eigenlijk bijna 3 liedjes in 1. Je moet daar eens op letten. Ook zit zo'n stukje in. Alsof hij met hakken of met lepeltjes of zoiets doet. Heel lang voor Triggerfinger daaraan gedacht heeft. Billy Joel is God. Amen.

R-E-S-P-E-C-T. Respect voor Aretha Franklin, the Queen of Soul. En dankjewel voor Dominique Balen, die net gestemd heeft voor de Gouden Idolen 500 via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Gestemd zie ik voor Neil Diamond, Barbara Streisand en Rob de Nijs. Excellente keulen, Dominique. Goed gedaan, zeg.

0: Time Bandits, listen to the man with the golden voice. De mooiste evergreens en de beste artiesten van de Lage Landen. Dat is Radio BNE.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarde op kia.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

Wim de Kranen, die deed het helemaal vrijwillig. En dat geldt ook voor Peter Hermans. Peter zet ze morgen alle 30 op hun nummer. De meest gespeelde en meest gestreamde nummers van eigen bodem, zoals ze dan zeggen. In de Vlaamse 30, morgenmiddag tussen 4 en 6. En dan Radio BNE Zalige Zaterdag met Yannick Bovie.

0: Het goede leven, zoals in de vroege jaren 80. Ryan Paris, Dolce Vita. Iets meer dan 190 kilometer file zie ik naar Antwerpen. Een half uur file op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. En 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Een half uur op de E34 in Golven vanaf Beveren. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 vanaf Massenhoven. En 40 minuten file rijden op de E19 tussen Zemst en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is er 3 kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. De weg is er nu wel vrijgemaakt. Ook richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E313 naar Lummen vertraagt het verkeer voorbij Geel-West door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E314 is de weg nu vrij in Maasmechelen. Er komt een kwartier bij op de E34 naar Knokke tussen Moerbeke en de Zelzate-tunnel. Naar Brussel 35 minuten extra op de E40 vanaf Afflichem. En op de buitenringen rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote. De

0: Clemens Huimits met een boodschap voor die ene jonge dame, maar dan wel via een omweg. Slim gezien hoor. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

0: De Steve Miller Band, The Joker. Hebben die gasten een plekje tussen onze Radio BNE Gouden Idolen 500 van volgende week? Even kijken. Ah nee, kijk. Voorlopig nog niet. Maar dat kan...
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: VRT Radio BNE Live.

What a way to surrender. En wat een mooie protestsong. John Anderson met een pleidooi voor vrede. Doe maar liefde in plaats van oorlog. Helemaal mee eens. Overmorgen komt er nog veel meer uit de jaren 80 op je af. Met de Radio BNE Tophits van 1987. Denk aan Lilian St-Pierre en Wiltura, de grote namen. Maar ook aan Mel Kim en Johnny Hates Jazz. Echte fenomenen van toen. Overmorgen van 4 tot 6.

0: Komt uit Jamaica? Maar ja, dat had je zelf ook wel kunnen raden. Errol Dunkley, Okay Fred. Meer dan okay, het is bijna 3 uur.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Nationale Bank waarschuwt nog maar eens voor de slechte overheidsfinanciën in ons land. Ze verwacht dat het begrotingstekort de komende jaren nog zal toenemen, ondanks de besparingen door de verschillende overheden. Dat komt onder meer doordat de overheid minder geld binnenkrijgt, bijvoorbeeld doordat de economie minder groeit en doordat er meer uitgegeven wordt aan defensie. Volgens de Nationale Bank kijken we nu aan tegen een tekort van bijna 6% van het BBP, dat zijn alle goederen en diensten die we samen produceren. Gouverneur Pierre Wunsch vraagt de federale regering daarom om langdurig inspanningen te leveren.
1: We hebben een schatting van een tekort aan 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting.
0: Volgens de Nationale Bank moet de federale regering dus meer besparen dan wat ze op dit moment van plan is. Bij een grote politieactie tegen grenscriminaliteit afgelopen nacht hebben Belgische en Franse agenten 700 voertuigen gecontroleerd. Van de Pannen tot Doornik stonden aan beide kanten van de grenscontroleposten. Bij ons stelde de politie 13 processen verbaal op, onder meer voor drugsbezit. De agenten stelden ook 30 verkeersinbreuken vast. Een Franse bestuurder die te veel had gedronken kroop na een controle opnieuw achter het stuur, vertelt Anne Berger van de federale politie.
2: Hij moest dan €1260 boete betalen onmiddellijk. Hij kreeg ook een rijverbod. Maar een tijdje later zagen ze eigenlijk dat diezelfde chauffeur terug achter het stuur van een wagen gekropen was. Dus de politie heeft hem opnieuw tegengehouden. Hij heeft opnieuw die €1260 boete moeten betalen. En zijn wagen is dan ook ingehouden voor 6 uur, dus het duur van zijn rijverbod.
0: In Amsterdam wordt verder gezocht naar mogelijke slachtoffers na een ontploffing in een sportschool vannacht. Daarbij vielen 7 gewonden en de hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Hoeveel precies is niet duidelijk. Omdat er instortingsgevaar dreigt, heeft de brandweer besloten om het gebouw af te breken om zo beter te kunnen zoeken. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. En ook Iran zegt nu toch dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen zullen voortonderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zouden bevroren tegoeden worden teruggegeven aan Iran. Of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz zullen opheffen, dat is nog niet duidelijk. Deze namiddag vaak grijs met soms lichte regen en maxima tot 19 graden. Vanavond bewolkt met soms motregen en minima tot 10 graden. Morgen opklaringen vanaf de kust, vanaf de Franse grens en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staat 180 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Richting Gent, 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele, 20 minuten. En op de E17 vanaf Kruijbeke, een kwartier. Naar Hasselt op de E313, 35 minuten file tussen Herentals-Oost en Geel-West. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Knokke op de E34 tussen Moerbeke en de Zelzate-tunnel 20 minuten. Naar Brussel een kwartier op de E40 vanaf Aflichem. Op de buitenringen rond Brussel 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Claire, net als vreemde vogels. Voorlopig zie ik vooral bekende namen in de lijst van de Radio BNI Gouden Idolen 500. Met de nadruk op voorlopig, maar er staan ook een aantal verrassende figuren tussen. En hopelijk blijft dat ook zo. Dat is goed voor een beetje kruiding. Je kan nog altijd stemmen via ons Radio BNI-kanaal op VRT Max. Tot zondagochtend. En denk eraan, volgende week kan je weer superhandige DAB+ radio's winnen. Graag gedaan, dankjewel. Dit is Lionel Richie.

Bobby Darin van eind jaren 50, Dream Lover. Hou je van soul en van Motown? Dan heb ik nog een zeer interessant cadeautje voor je. Vrije kaarten voor het dubbelconcert van The Temptations en The Four Tops in Antwerpen. Straks in de Radio BNI Topcollectie.

0: Wat hadden Stevie Wonder en Bob Marley met elkaar gemeen? Veel, heel veel. Maar toch vooral een gedeelde passie voor vrede. En daarover ging dit nummer. Het is een eerbetoon van Stevie aan het adres van Bob. Master Blaster. Jammin'.
1: Volgende week, nieuw, op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.

Chris Montes, I know die guys. Zeg dat niet. Ik ga je toch vertellen dat het vandaag de verjaardag is van een van onze meest succesvolle zangeressen. Haar naam is Camille. Ze werd geboren op 12 juni 2001. Dus vandaag wordt ze 25 jaar. Happy birthday, Camille, of gelukkige verjaardag.

0: Een blauwe dag, maar ook de verjaardag van Camille. Ze is er nu 25. Gelukkige verjaardag. Bijna 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Richting Gent bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2, 15 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 15 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 30 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk, 20. Op de E313 vanaf Ranst, een half uur. En op de E19 vanaf Kleine Bareel, een kwartier. Naar Hasselt op de E313 tussen Herentals-Oost en Geel-West moet je niet meer opletten, de weg is daar nu vrij. Naar Knokke op de E34 tussen Moerbeke en de werken aan de Zelzate-tunnel, 15 minuten. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde, een kwartier. Op de buitenring rond Brussel, 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 30 minuten tussen Vorst en Tervuren.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

Sophia George, Girly Girly. Ik heb nog 2 vrijkaarten voor het dubbelconcert van The Four Tops en The Temptations op donderdag 25 juni in Antwerpen. Die 2 groepen zijn iconisch. Dat is het minste wat je kan zeggen met evergreens als Papa Was a Rolling Stone, My Girl, Baby I Need Your Loving, Bernadette, Treat Her Like a Lady, I Can't Help Myself, enzovoort. Dat wordt een avond om niet vlug te vergeten. De Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, daar moet je zijn, vlak naast het station. En wat moet je doen? Wel, ik laat je een stukje van 1 bepaalde evergreen horen. Jammer genoeg volledig grijs gedraaid, kapot eigenlijk. Geef me de naam van die evergreen en doe dat met een berichtje via de reageerknop van onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dus, wat is de titel van dit nummer?

ik zei het al, helemaal kapot. Graag de titel van het nummer samen met je e-mailadres en je telefoonnummer via de reageerknop van ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Je speelt voor een duo-ticket voor de Temptations en de Four Tops op donderdag 25 juni in Antwerpen.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info op volkswagen.be.

Shocking Blue, die van Venus, weet je nog? Never Marry a Railroad Man. Wie is de winnaar van de twee vrijkaarten voor het dubbelconcert van The Temptations en de Four Tops in Antwerpen? Dat is Jirky de Wilde. Yes, en dit is het nummer dat we zochten. It's the same.

maar. Doris Day. Er is geen bal op de tv. Dat zeg ik tegenwoordig ook vaak thuis. En dan beginnen ze te lachen. Fijn weekend en geniet zo dadelijk van heel veel Beatles. In Radio BNN Goedgezind. Want de Fab Four zijn de artiesten van de dag. Heel graag tot maandag voor de Gouden Idolen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda. The power of dreams. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Nationale Bank waarschuwt nog maar eens voor de slechte overheidsfinanciën in ons land. Er dreigt een toenemend begrotingstekort dat te wijten is aan stijgende uitgaven, zoals voor defensie, en aan een aankrimpende inkomsten, bijvoorbeeld door de belastinghervorming. Volgens de Socialistische Vakbond is het begrotingstekort in de eerste plaats een probleem van inkomsten van de overheid en dus belastingen. Voorzitter Bert Engelaar heeft een oproep.
1: Stop die wildgroei aan flexibele werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
0: Vanaf morgen is aan onze kust in elke badplaats minstens 1 zwemzone open. Deze zomer zullen in totaal 1400 redders klaarstaan verspreid over de hele kust. En naast hulpacties op zee zullen de redders ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die via onze stranden proberen om naar Engeland te gaan. Dat zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
0: In een basisschool in Floreuf in de provincie Namen zijn een 80-tal leerlingen ziek geworden. Ze hebben sinds gisteren last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De oorzaak ligt vermoedelijk bij het kraanwater in de school. Het drinkwaterbedrijf is nu het water aan het onderzoeken. De school is vandaag gesloten gebleven. In Nederland bevestigt het parket dat een man van 19 die gisteren opgepakt is na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen de bestuurder is van de wagen die inreed op een groepje kinderen en hun begeleiders. Hij blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur, op een provinciale weg. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. En op het EKG wielrennen in Italië voor renners met een beperking is Team Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Sele won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse. Hij is nu in het tijdrijden Belgisch, Europees en wereldkampioen. In het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog en volgende week geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken?
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman?
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...

0: Mannekes,
1: vader,
0: Pompie is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kessie, Kendo. Dat wordt lekker zonneke, zie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Knaldi.
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Opgeluchte reacties na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Streppy. Vanaf morgen is in elke kustgemeente minstens 1 zwemzone bemand. En de explosie in een sportschool in Amsterdam vannacht roept vragen op. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in de Waalse gemeente Streppy. De man die daar 7 mensen doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Een verslag van Marieke van Kouwenbergen.
1: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Streppy, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
2: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
1: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Streppy. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
3: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
1: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
4: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
1: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
3: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
0: In Sint-Pietersleeuw vlak bij Brussel verschanst een man zich sinds 10:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte voor een politiecontrole en dreigt ermee het gebouw in brand te steken. De speciale eenheden, brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. Het christelijke ziekenfonds CM lanceert een campagne om het taboe rond burn-out bij ouders te doorbreken. Naar schatting 8% van de ouders in België krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. Veel ouders vinden het moeilijk om dat toe te geven en om hulp te zoeken, zegt Marliese Bekkers, directeur jonge gezinnen van CM.
5: Wij scoren in België slecht omdat wij meer een individualistisch land zijn. Dus wij hebben minder gemeenschap dan in andere delen van de wereld. En dat heeft ook te maken met dat wij daardoor minder een collectief vangnet hebben door dat individualisme. En daarnaast ook wel moeite om te praten om ouderschap te linken ook aan minder positieve emoties.
0: Op de website geenrozewolk.be kan je getuigenissen van ouders lezen en er zelf ook één insturen. Vanaf morgen is in elke kustgemeente minstens 1 bewaakte zwemzone open. Daarmee gaat het zomerseizoen officieel van start. Vandaag hebben de redders in Middelkerken nog een laatste keer geoefend. Mooi weer of niet, deze redders zijn er klaar voor.
6: Wij hopen gewoon op een veilige zomer. Mooi weer is altijd leuk natuurlijk. En als het een beetje slechter weer is, hebben we meer tijd om te oefenen en te trainen.
7: Ik heb er heel veel zin in. Ja, het is altijd in de topzomer. Ik denk dat dat de beste job is dat je kan hebben hier aan de zee. Het is een groot verantwoordelijkheid natuurlijk, maar het is ook een heel aangename job. Kijk er naar uit.
0: In een basisschool in Floref in de provincie Namen zijn een 80-tal leerlingen ziek geworden. Ze hebben sinds gisteren last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De oorzaak ligt vermoedelijk bij het kraanwater in de school. Het drinkwaterbedrijf is het water nu aan het onderzoeken. De school bleef vandaag gesloten. Er zijn momenteel technische problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Meta. Daardoor ondervinden mensen wereldwijd problemen met onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp. Meta bevestigt de problemen en zegt dat eraan gewerkt wordt. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers zijn getroffen. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt na de explosie vannacht in een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, onder wie 2 zwaargewonden. Jeroen Rijgaard, wat is er al bekend?
8: Heel weinig momenteel. We weten nog niet wie of hoeveel mensen opgepakt zijn, of toch niet officieel. Nu, volgens de stadskrant Het Parool zou het wel om jonge mensen gaan, tieners, twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. En er zijn ook auto's in beslag genomen. De explosie vond dus plaats rond middernacht in de wijk Nieuw-West. Daar zijn de voorbije tijd verschillende explosies geweest. Maar voor alle duidelijkheid over de officiële oorzaak is nog niets bekend. Wel zijn de hulpdiensten nog altijd op zoek naar slachtoffers. Men vreest namelijk dat er nog mensen te vinden zouden zijn onder het puin. En om dat te kunnen doen, die zoektocht is een deel van het gebouw afgebroken.
1: Dankjewel, Jeroen. En nog in Nederland bevestigt het parket dat een man van 19 die gisteren opgepakt is na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen de bestuurder is van de wagen die inreed op een groepje kinderen en hun begeleiders. Hij blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft landgenoot Maxime van Gils de 6e etappe gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johansen. Voor Van Gils is het zijn eerste zege van het seizoen nadat hij enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk had opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploeggenoot van Van Gils. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. Volgende week dan geleidelijk warmer. Dinsdag halen we 26 graden. En er was veel opluchting na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. Daarmee begon dit nieuws. De jury oordeelde dat het geen verkeersongeval was, maar doodslag. En dat was belangrijk voor de slachtoffers om te horen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. VRT Radio BNE Live.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Opgeluchte reacties na de uitspraak op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepy. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. En Maxime van Gils wint de 6e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het Assize-proces over het carnavalsdrama in de Waalse gemeente Strepy. De man die daar 7 mensen doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Een verslag van Marieke van Kouwenbergen.
1: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepy, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
2: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
1: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepy. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
3: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
1: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
4: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
1: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
3: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
0: In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. Een van de verdachten is de directeur van een rijschool. 2 van hen blijven in de cel. Het onderzoek loopt al sinds vorig jaar. Sindsdien zijn er verschillende huiszoekingen geweest. Onder meer in de rijschool en het huis van de directeur in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
5: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking kledij waar dat een cameraatje inpaste, zodat dat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
0: In totaal zouden de oplichters bijna 500.000 verdiend hebben aan de praktijken. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt na de explosie vannacht in een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, onder wie 2 zwaar gewonden. Er is nog veel onduidelijkheid, maar volgens de stadskrant Het Parool gaat het om jonge mensen die mogelijk explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. De officiële oorzaak is nog niet vastgesteld. En de hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In een bericht dat momenteel flink wordt gedeeld op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Maar dat bericht klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Collega Tim Verheijden legt uit wanneer dan wel.
6: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
0: Er waren daarnet trouwens technische problemen bij Meta, maar het bedrijf meldt nu dat die opgelost zijn. Sinds 4 uur kwamen er meldingen van gebruikers wereldwijd dat ze geen toegang meer hadden tot Facebook, Instagram en WhatsApp. De oorzaak is intussen gevonden en het probleem is opgelost. Het kan wel nog een tijdje duren voor alles weer bij iedereen normaal werkt. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. SpaceX haalt met de beursgang $75 miljard op en dat is een record. Zopas werd ook een openingskoers gevormd van $150. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. SpaceX maakt momenteel geen winst als bedrijf. Met het opgehaalde geld wil Musk naar Mars trekken. Musk is de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft onze landgenoot Maxime van Gils de 6e etappe gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. En voor Van Gils is het zijn eerste zege dit seizoen, nadat hij enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk had opgelopen. Maar ik heb er altijd vertrouwen in blijven hebben, zegt hij.
7: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat wel lukt, is echt fantastisch.
0: Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploeggenoot van Van Gils. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. En er was veel opluchting na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. Daarmee begon dit nieuws. De jury oordeelde dat het geen verkeersongeval was, maar doodslag. En het was belangrijk voor de slachtoffers om dat te horen. Volgende week wordt beslist over de straf. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
10: Ik ben blind.
11: Hij zit er vast.
10: Ik ben blind.
11: Het licht is uitgevallen.
10: Oh. Ik dacht even...
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannetjes,
7: vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, lijkt populair bij beleggers. Na 2,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq in New York kost het aandeel $172. Dat is $30 meer dan de intekenprijs en $15 meer dan de openingskoers. En dat is opvallend, zegt Steven Rombout.
1: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1,000 miljard.
0: De man die zich sinds vanmorgen verschanst in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw bij Brussel, is overmeesterd. Dat meldt het parket. Het is niet duidelijk of de man daarbij gewond is geraakt. Hij vluchtte vanmorgen naar aanleiding van een politiecontrole naar het gebouw en dreigde ermee brand te stichten. De speciale eenheden, de brandweer en de politie kwamen massaal ter plaatse. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. Een van de verdachten is de directeur van een rijschool. 2 van de 3 blijven in de cel. Het onderzoek loopt al sinds vorig jaar. Sindsdien zijn er verschillende huiszoekingen geweest, onder meer in de rijschool en het huis van de directeur in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking kledij waar dat een cameraatje in paste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
0: In totaal zouden de oplichters bijna €500.000 verdiend hebben aan de praktijken. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de 6e etappe gewonnen. Van Gils liep enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk op, maar bleef steeds geloven in een sterke terugkeer.
3: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
0: Het weer nog, droog vanavond. Enkel in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week, dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio B.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: 8 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
1: Er is Starlink dat snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
0: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald en wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde dienst. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
0: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Radio BNN.

0: geblesseerd in instrument. Allee, de korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun zogenoemde immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het fonds verloren het recht om de asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Jarenlang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel, grote voorvechter in dat dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
1: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Vervuilende bedrijven die veroordeeld worden moeten ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Paus Leo XIV is van op Tenerife richting Rome moeten vertrekken met het vliegtuig van de Spaanse koning na een bezoek van een week aan Spanje. Het vliegtuig van de paus had problemen met de motor en kon niet vertrekken. De koning van Spanje bood de paus daarom zijn vliegtuig aan. Een ander vliegtuig is nu onderweg naar Tenerife om koning Felipe daar dan weer op te pikken. De paus beëindigde zijn bezoek vanavond op de Canarische eilanden omdat daar veel migranten uit Afrika aankomen. De paus was bijna een week in Spanje en was ook in Madrid en Barcelona. Daar wijdde hij ook de nieuwe toren van de Sagrada Familia Basiliek in. En op het WK voetbal begint gastland Canada zo dadelijk aan zijn toernooi tegen Bosnië-Herzegovina. Omdat dit WK in 3 landen plaatsvindt, zijn er ook 3 verschillende openingsceremonies. Gisteren was er 1 in Mexico. En Geert Heermans, hoe is die vanavond in Toronto verlopen?
2: Wel een beetje zoals gisteren in Mexico. Ook hier een vrij lange openingsceremonie in 2 delen waarin alle aspecten van de Canadese samenleving aan bod kwamen. De diversiteit, de gemeenschappen, de natuur, de dieren zelfs. En natuurlijk ook ja, met een serieuze saus overgoten van muziek en dans. En zo werd het Canadese volkslied bijvoorbeeld prachtig gebracht door de Canadese zangeres Alanis Morissette. Het voetbal dan, het is nog even wachten op de aftrap. Die is nu net 5 seconden geleden toch gebeurd. Canada hoopt tegen Bosnië voor eigen publiek eindelijk eens een zege te pakken op een WK. Want dat is en de vorige 2 gelegenheden niet gelukt. Dat was in 86 en in 2022. Net begonnen dus deze Canada tegen Bosnië.
0: Dankjewel, Geert. Droog vanavond, alleen in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen tot 20 graden. En zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel meestal droog. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio BNN.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: VRT Radio BNE Live.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valérie van Peel zette zich jaarlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
1: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen voor hun medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. En het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
2: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
0: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is, maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Het begon in maart en ondertussen werden zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc Peters, die de knooppunten mee beheert.
3: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend en dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
0: En van Balen naar Toronto, want op het WK voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
4: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-A-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto, waar de 45.000 toeschouwers net als gisteren in Mexico een mooie openingsceremonie mochten bewonderen, waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden en Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
0: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: De minder gelovigen.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is bij zijn lancering meteen op een meerwaarde van bijna 20% geëindigd. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. Dat het aandeel zo in trek is bij beleggers is opvallend, want het bedrijf maakt nog geen winst. Volgens financieel econoom bij KBC, Tom Simons, is het aandeel ook niet voor iedereen de juiste keuze. Dat zei hij in Ter Zake.
1: Het is echt voor mensen die geloven dat een droom realiteit kan worden. En dat moeten we aanmoedigen, want dat is een vorm van optimisme. Maar als je echt wilt beleggen en je wilt je vermogen beschermen en je wilt laten aangroeien op een, laten we zeggen, manier die niet risicovol is, dan heb je echt veel betere alternatieven dan Elon Musk. Het is niet zo spectaculair om over te vertellen aan de kersttafel, maar het is op zijn minst wel, ja, beter om toch een beetje dichter bij huis te beleggen, bijvoorbeeld. Okay.
0: De kunstwereld reageert bedroefd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney, bekend van zijn kleurrijke schilderijen en zonovergoten taferelen. Hockney overleed eerder op de dag op 88-jarige leeftijd. De Britse koning Charles noemt Hockney iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele crocs van hem tijdens recepties in het paleis. Zijn onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zullen zeer gemist worden, voegde de koning er nog aan toe. En ook collega-kunstenaar Dinus van de Velde had een grote bewondering voor Hockney.
2: Ik plaats hem in die lijn van Van Gogh, Picasso en dan komt toch ook Hockney of zo. Dus wel echt zo een supergroot figuur. Ik denk dat we die nog lang gaan herinneren over de eeuwen heen zelfs. Ja. En zo zijn er niet zoveel. En hij zei, die schoonheid zit overal rondom ons. Je kunt alles schilderen. En dat vind ik wel ook iets ongelooflijk inspirerend. Je kunt het kleinste graspietje schilderen, maar je kunt ook een zwembad schilderen of de zon proberen schilderen.
0: En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina zo pas afgelopen. Geert Heermans, wie trok er aan het langste eind?
3: Wel, geen van beide, want de partij eindigde op een 1-1 gelijkspel na een toch wel hele leuke wedstrijd. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig liever en had ook pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een hele grote kans op 0-2, maar Canada kwam toch nog 10 minuten voor tijd verdient op gelijke hoogte met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler trouwens van Zulte Waregem en Club Brugge. Ook Promise David van Union viel nog in voor Canada. Maar het bleef bij 1-1. Een resultaat waar vooral Bosnië blij moet mee zijn.
0: Dankjewel, Geert. En vannacht om 3 uur speelt het derde gastland, de Verenigde Staten, zijn openingsmatch tegen Paraguay. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn en tot 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui, bij maximum 20 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.

tussen kortere kalouwen, blauw zijn zijn bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch diezelfde.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een pair?

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De muis snap straat, had er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O, blanche, blanche, blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk tussen ons land, Frankrijk, en het Afrikaanse land Mauritanië opgerold. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilogram drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna dagelijks reisden tussen verschillende Franse steden. Ze werden ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in de Brusselse gemeente Anderlecht en Molenbeek. Ook de Brusselse federale politie werkte mee aan het Franse onderzoek. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het zogenoemde asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van dat fonds verloren het recht om asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Een jaar lang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter van het dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
1: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek rechtzetten.
0: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs, Nasdaq. En het aandeel kostte toen, of is bij het afsluiten van de beurs, op bijna 20% hoger geëindigd. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financiële econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in Ter Zake vanavond met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
2: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen, en dat moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen, juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto, ja, ze hadden er eentje, ze hadden een idee, ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft, dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld vanavond in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het verslag is van Geert Heermans.
3: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om te volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdient met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
0: Dit WK wordt in 3 landen gespeeld en voor aanvang van de match in Toronto in Canada was er een openingsceremonie, net als donderdag in Mexico. En straks om 3 uur volgt er nog één, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. Grijs vannacht met kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Zaterdag eerst nog grijs, nadien komt de zon wel tevoorschijn. En we halen 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui. Bij maximum 20 graden dan in de Kempen. Meer in de apps van 14 Nieuws en Sportza.
4: Radio 1.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. De Russische taal zal voortaan geen beschermde status meer hebben in Oekraïne. President Zelensky heeft daarover een nieuwe wet ondertekend. De Oekraïnse staat is daardoor niet langer verplicht openbare diensten of onderwijs in het Russisch aan te bieden. Voor de oorlog sprak ongeveer een derde van de bevolking in Oekraïne Russisch, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Sinds de Russische inval wordt er wel wat minder Russisch gesproken in het land, maar het blijft voor een deel van de inwoners wel de eerste taal. Op het WK voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Geert Hegemans.
1: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdient met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
0: Het WK wordt in 3 landen gespeeld. Voor aanvang van de match in Toronto, Canada, was er ook nog een openingsceremonie. En straks om 3 uur volgt er nog eentje, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die vindt plaats in Los Angeles. Het weer dan nog, vannacht bewolkt, maar meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maxima overdag tot 21 graden. Zondag begint de dag dan met zon, nadien wolken met kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. En alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio BNE Live.

2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. Volgens de hulpdiensten waren vrijdagavond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich nog mensen onder het puin konden bevinden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Honderden bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is ook nog aan de gang. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk een van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dan weer dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Lugubre vondst in Mexico, in de buurt van het Caliente-stadion in Tijuana. Daar is een lijk gevonden in de kofferbak van een auto. Die stond geparkeerd tegenover dat stadion. Het lichaam was in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde sporen van geweld. De auto waarin dat lijk zich bevond, stond er al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana ligt vlakbij de grens met de VS en het is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Volgens officiële cijfers vonden er vorig jaar meer dan 1200 moorden plaats. De Iraanse nationale ploeg traint ook iedere dag in dat Caliente-stadion, waar het lijk dus werd aangetroffen. Het Iraanse team wordt ook streng beveiligd en wordt van en naar het stadion begeleid door zwaar bewapende soldaten van de Nationale Garde. En er werd ook gevoetbald op het WK, de openingswedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina in medegastland Canada eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was een felle wedstrijd waarin vooral Canada veel goede kansen afdwong, maar winnen lukte dus niet. Over een uurtje is er ook de eerste WK-wedstrijd op Amerikaanse bodem. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Ook in de VS is er nu een openingsceremonie aan de gang. Kate